je bed. En je werd zingen, je werd lachen, je werd, dat gibt's niet schreien.